0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: af, nee, en jy sê, hallo Bokka, hoop dit gaan goed, kan jy asjeblief vir my, dan het jy vir my een klomp opties gegee, ek het natuurlijk met Dienieke gegaan. Love the way that we fit together. My Josie, close to you.
1: Jersey weather. The way you fell into my arms is as if it's by design.
0: Geniet om, Elsa.